Wajina jin A shifu nurdo mulela matlo Eskotan Tamore kabia La bosarto mulela matlo Obizi warto mela Gadi kavela Ehambo dhalela le Eskotan